Voor overdreven snelheid krijg je geen procesverbaal. Zo rijd je als een testpiloot, gebogen op je stuur. De motor draait op volle kracht aan 15 uur.